Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Nou ja, soos jy nog gehoor daar op die advertentie, Blanche Benjamin, en ek het vir die Eva Blanche Benjamin nou saam met my op die lijn. Hartelijk goeiemorgen, welkom.
2: Morgen jullie, goeiemorgen aan al die luisteraars.
1: Gaan het goed vandaag?
2: Kan ik dit voor mijn radio af?
1: Alsjeblieft.
2: Goeiemorgen jullie, goeiemorgen dat weer. Voordat ik alweer vanochtend met jou te gesprek.
1: Daar sê, dankie dat u ingestem het. Vertel gou vir ons Eden FM, Melody 6, 5 September.
2: Ja, die Eden FM biedt een langarm dans aan. Langarm is ons nou deel van ons cultuur, deel van dans. Dans en muziek is ons deel van ons cultuur. So ja, die Eden FM biedt een langarm dans aan op die 5e

0: Hi, goeiemôre Jolien, goeiemôre, goeiemôre. Ja, nee, ons is, dis die radio, wat mense platform gee, blootstelling, ligtheid, en mense gee gewoonlik goeie blootstelling, of het nou iemand is wat, wat ook al verkoop, wat doen die radio so sorg, dat mense in verbinding kom met mekaar. So nee, dankie vir Eden FM, man. En ek geloof dat dis weer is, dat die 28ste geloof, dat baie van ons vrouwens weet, hulle is geaccommodeer, en dit gaan goed. En ons vertrouw die Heere dat het nog beter sal gaan met onze moeders, onze vrouwens, onze diggies, onze sisters, onze anties, ja, antimale, antimolele, ma Sarah, ma Bien, antibetty, anti Ankandas, anti Poppy, al die anties, al die tannies. Ja, ek geloof dat hier toe die Heere ons gedra. En kom ons onthou al die om te bid vir mekaar. Bid vir ons moeders. En ons vraag ons kinders om hulle moeders te waardeer. Nee, daar sê Patrick Aten van Veren in die Worm. Die wie vir jaar. Die anties wat nog man zit, wat huwelijk in denking zit, die met prestaties, al onze vrouwen wat hoofde of een beheer is van maatschappijen, bekleden met waardigheid, eerlijkheid en oprechtheid, sterkte. En jong, wat sê Salomo nog van die vrouw? Haar waarde is ver bo krale of korale, so Oba as gesê het.
1: Jolien, goeiemôre man. Ek wil net vir jou topic oopmaak. Dit is oor mense met selfone. Veral padgebruikers. Mense wat ry op die pad. Mense wat die pad kruis. Wat mekaar ignoreer en kwaad raak vir mekaar. Terwyl hulle weet hulle is verkeerd of dan nie so nie.

Dis sy. Welkom terug. Tyd kwart oor 11 en ons is nog steeds besig by die kompetisie. Die enetjie sê goeiemôre. Ek sal sê die Bokke wen die naweek vir die All Blacks 37-16. Dit kom van Pietie van die Arra. Mooi dag. Dankie Pietie. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies wat hier gekom het. Anne Marie Gosen sê goeiemôre Julien. Pragtige dag en naweek vir jou. Sharon Aris sê môre sê Julien. En Nikki Levendaal sê, good morning, my peers. En Cheryl en Pina sê, goeiemorgen Jolien. Ek en Reynisha is ingeskakel. Mooi dag, dankie Cheryl en. En Hans Hendrik sê, goeiemorgen Jolien. Jy een gelukkige vrijdag he. En groete vir al die Eden FM maats. Mooi dag verder, dit kom van Hans Hendrik in Rosebank. So dat is nou een oud song ne. En Sipo Zondo sê, good morning. We are together from Sibu King. Happy Friday. Thanks God is Friday. Landie Goedboom is ook ingeskakel. So, ek wil weet, hoe denk jy, wat gaan die intelling wees van morgen se wedstrijd? En wie gaan wen? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. It's my surprise's birthday and Vodacom celebrating with you. Get the Honor X6C for just 2,699 rand. That's 300 rand off. Or go bigger with Honor X7D. 256 gig for only 4,999 rand, saving you 1,000 rand. The charge worth 41 rand or more, bank your Vodabucks and you could win your share of a massive 4.1 million Vodabucks. Don't miss out. Buy a recharge, bank your Vodabucks and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabucks. Terms and conditions apply. Further together, Vodacom.

0: beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Daar sê jy, welkom terug.
3: Hey, zip bundles zedatha naze voice ase Telkom. Azifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
4: Loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelene naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# usikhethele zakho iMotown bundles.
4: Ya, yabona le yiyo yiyo ichat ezithe xhaxhe ukutsela umnxeba ngokuthi izinto zicalanye mos.
3: Motown bundles fumaneka nangaphaya kwemida uhlala unxibelelene.
5: Telkom, possible begins here.
6: Ai, goeiemorgen Jolien, laat ingeskakel. Maar ik was hier bij de huisie, maar ik is nou hier bij mij om nacht. Elisabeth van Skalkwijk. Ja, ik kan sy luister ook lekker aan jou, nee. En dan wil ik bij haar Elisabeth Reuters ook sê, sy sal mijn aankom, die vrijdag is kort. Maar mooi dag van allemaal. Jo gaat jy binnen, jy is ook gegroet net, en hy gaan nou omkom tot daar bij jou. Mooi dag Jolien. En naweek, maatjes, jylle weet moos jylle is allemaal gegroet. Kom met baie liefde van Johanna uit Paardien.
2: Daar sê, dankie Johanna, daar alipad van af Paardien. En George, natuurlijk. Hallo Jolien, jou doring, lekker muziek veilig blij, jy is bitter op die vrijdag girl. Dat komt van Cheryl N af. Dankie Cheryl N, mooi naweek vir jou ook. Goeiemorgen, Olbeks 40, Sprongbokke 17, lekker dag vir jou Jolien, van Christeline van Rosemore. Morgen Jolien, ek dink Suid-Afrika 30 en Olbeks 24, so sê she rij, nee. En ja, toe, dat is my story vir vandag. Ek moet uit hierso, DJ Sebastian is volgende aan die beurt met die Midday Connection, net na snazo 12 uur, die nuus vir ons gelees het volledig. So ja, mooi bly en veilig wees.

0: And you know what this song does, you know? Putting you into that Friday vibe, you know, absolutely, man. Oh, I got a message from someone telling me that, Sebastian, I'm with you. Even though it's the cracking sound in the O2, you know, I'm still with you through the cracks. Ah, goodness, it's good stuff. Right on your voice in paradise. Eat never mellow. Take your time. Lekker mix, broer. Lekker mix. Ek het nou net uitgeval. Is Vrydag hier buiten, sê die Rasper, nee. Sebas, oh broer, jy is bitter op die Vrydag. Lekker muziek. So sê Cheryl Ann. Cheryl Ann, thank you so much. You never hello.
1: Middag, Sebas.
0: Hey, chomma.
1: Ek my woning, Ramona, ingeskakel. Al die pap uit Nijsna uit. Ja, Sebastian, vandag aan verjaarsdag wense aan my biervrou, aan Lorraine Kapank. Aan Lorraine Kapank, ja, is aan verjaarsdag vandag. En ja, daar is Dominique ook. Dominique verjaar ook vandag. Ek wil net alle godseeningen op hulle pad vir hulle uitstuur basie. En hulle moet een lieflike dag het met liefde uit Nijs na Frank Veilen en Ramona. Een geseende dag basie.
0: Ah, thank you so much. Thank you so much, Ramona, man. That is what we do, you know. We make it happen, you know. We make it happen right here on the Midday Connection, all right? Ah, I hope you enjoyed that one, you know. Yeah, no, a little bit more coming your way, you know. Just getting you into the swing of things, you know. Yeah, gave you a little bit of kisses in the moonlight. Goodness. Touch me softly, staying with me, all right? Yay, we got to pick up the beat, you know. It's 22 minutes away from the hour of 3 o'clock, you know. And welcome back, you know. Thank you so much to everyone that participated, you know. We got a very interesting competition running, and I asked a lot of questions, you know. I asked people to participate. Ek het net gevra vir jou hierdie week, dat ons, ek weet nou, jylle het nou samengespeel jylle week, nie, ons jylle moet, ons gepraat oor moed, ons gepraat oor spanwerk, ons gepraat oor wysheid, ons gepraat oor vastbenaardenheid, nie, ons het jou getoets op al die vlakke. Nou die vraag hierdie week is een eenvoudige vraag, hoekom denk jy, sal jy een wonderlike dragon striker wees, nie, en dan het iemand vir my hierdie boodskapje gesteerd, hier never my low.
2: As daar skeer.
3: Cool.
0: Yes, ek luister.
2: I want to be I want to be a little bit my vader is kaas en
0: drie jaar oud.
2: En Andre.
0: Oh, Poppy, hy is die preschool kinders hier in Park Dean, wat so lekker saam met ons kuier, nee. Ja, nee, wat wees jou man het, nee. Dit wees jou man het, hoe lekker die spanne saam met ons kan kuier, nee. Ja, nee, wat daar is geen ouderdoms beperkie so nie, nee. Lekker interessant om te hoor hoe die jong span saam met die rest van die Suid-Kaap natuurlijk saam kuier. Ja, nee, baie interessant, you know. Yeah, no, definitely. Ah, I got some good stuff coming your way right here on the Midday Connection, you know. Some crazy songs, you know. Ah, stuff like this, you know. They gotta get your groove on, you know. 20 minutes away from the hour of

Goeiemiddag, goeiemiddag Sebas, goeiemiddag Nia, kykie, hoor hier so. Jy is tops vandag. Dis naweekie buite, ons wag vir die rugby. Nie lekker oudjie, hou het net so. Maak ons warm. Ek is nou net uitgeval en ek stap in die vibe en in die...

0: is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof, Oudtshoorn. Op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Anglikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na hul mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Ja, die luisteraars, ons luister vanavond. Ja, die klanken van liedse naam, The Lady Soul. Hier DJ Jazzy D. Ons gastkunstenaar of ons kunstenaar of ons gast vanavond in die atelier is niemand anders als meneer Ralph Hannies. Goedenavond Ralph, mijn goede vriend. Blij om jou te zien, maat. Welkom in die atelier hier bij ons vanavond op Radio Eden FM rechtstreeks. Hier uit die George Atelier uit die kuststreek. Welkom Ralph Hannies. Welkom mijn goede vriend vanavond.
1: Goedenavond, eerst is Nabil en goedenavond Jason. Baie dankie voor de uitnodiging. Ek geniet het om hier te wees. En weet je, ik heb je zo'n paar weken terug of een maand terug het ik voor jou gevraagd. Wanneer noem je mij uit? En onbewustelijk het ik geweet, dat zo gauw gebeuren, maar hier is ik. En dan wil ik net voor allemaal wat mijn vrienden en vrienden wat mij kennen. Ik ga die namen noemen, want ik noem ik noem een losse naam uit. Maar wees allemaal eens gegroet. En zo dat ik weer eens is een voorrecht. En ik is blij om hier samen te wees, Nabil.
0: Ja, Ralph Hannies, ik is zelfs baie blij om Samuel te wees. Ik weet ons eerste keer in een atelier was daar bij François, Habana, Williams. Ja, Ralph, kan ons van die luisteraars vanavond sê, wie is Ralph? Baie van die rugbykringen of in die rugbykringen of op die velde het ons van Ralph Hannies gehoor. Ach, baie mense het somme van Ralph Hannies gehoor op Facebook of waar ook al. En hulle ken nie van Ralph Hannies nie. Maar kan jy vanavond vir die luisteraars daar buiten sê, wie is Ralph Hannies en waar vanavond af kom die Ralph Hannies?
1: Oké, dank je Nabil, dat ik mezelf kan voorstellen. Ik ben maar blij, plat op je aarde, oudje. Ik kom van een klein plekje. Ik en Jason tussen op pad, dat is een beetje gezegd. Het dorpje in een deel, bij je klein. Bij die mensen, bij je nederig raas. En dat is die persoon wie ik is. En al wat ik vandaan kan zien, ik is Ralph, plat op je aarde. En dat is wie ik is. En dat is ook in dat graag wil gewoon doof word. En ik leer mijn kinderen ook altijd, moet nooit, als je iets bereikt of iets tegen boven, je denkt dat je beter is aan de want zo groot dat je gegeven wordt, zo gauw kan van jou weggenomen wordt. En dat is wie ik is, en ik denk bij van die mensen zal mij, hulle zien mij zo, en hulle ken mij zo, want als ik terug voor een kreet publiek het, mensen wat bekend, dan zal hulle altijd van mij zeggen, blij niet zo, ons kan zien, je probeert zo en zo, en dan laat mensen jou, zullen misschien negativiteit, zoals je zei op Facebook, ja, was al gekritiek in jouw Facebook, maar, en de andere kant, zoals ik van mezelf zei, als je slecht of goed te zien, kijk om iets positiefs uit dit te vatten. En dat is tot opbouwen en zo aan te. Maar ik moet zeggen, over het algemeen, die kritiek dat ik van buiten heb gekregen, is bijna positief. En dat maakt me nog meer nederig. Dat wijst van mij, ik is op het rechte pad. En dat zou ik graag in de Rolando word.
0: Dank je, Ralph. Ralph, ik heb 2011 als scheidsrechter geworden. Als scheidsrechter, dat is bijna lang terug. Dat is bijna 15 jaar geleden. Het die gog aan my gebied waar SWD Arende en die Leo's op Swellendam gespeel het. Waar het hierdie gog van skeidsrechterskap jou gebegin in byt? Soos jy sê, jy kom daar van Uniondale, die spookdorp af. So waar het hierdie gog aan jou gebied, Ralph?
1: Kijk, wat gebeurt het? Sport was maar altijd in een klein dorpje. Sport zal maar altijd daar zijn zwaante. En wat gebeurt het? Nee, ik had ook zelf rugby gespeeld. En ik had de basering opgedoen. Walen mij blinde deren moest verwijderen. Ja. In termen van rugby. En ik had geraakt van mezelf. Ik wil graag betrokken zijn bij rugby. Maar ik wil niet meer spelen. Want ik had zo'n bang gevoel gehad om te spelen. Want als gevolg van die basering en zwaante. En toen kreeg ik een dag een wedstrijd op TV. En toen ik een naam Jason en Jafta gehoor en zo aan te een. En zoals gewoonlijk zei hij mooi, hij is van een zekere plek. En toen was ik van die dorp bij Prins Albert. Mm. En ik had dus geweet, waar is Prins Albert? En ik had een beetje gaan navorsing. Toen zei ik, een klein dorpje. En ik had hem gezegd, hij was een aansporing voor mij. Want hij was bijna klein geweest. En ik zei van mezelf, hij is dan kleiner als ik. Nou kom kan ik hier. En daar vandaan af, heb ik mijn voelers uitgesteken. Mensen het mij naar E.B. Steenberg verwijzen. Hij is hier een wat je rugby education en zwaante is en zwaante. En daar vanavond hebben we dat van stap tot stap tot vaak. Tot op je een van de SWD's senior scheidsrechters is.
0: Ja, Ralph, dat is een interessante story, nee, van Julian Deilaf. Zoals ik kom daar van Toosranten, een plaatsplekje, die scheidsrechters. En die, zoals alles vandaag zal zijn, seniors kom daar van klein plekjes en plaatsplekjes. Ik geloof en ik vertrouw ek en jy het al paar maal saam geblaas. As jy nou sêg of die luisteraars een laagtepunt, ons kom na hoogtepunte toe in jou skeidsrechters loopbaan. Ek weet waar ek en jy al betrokken was, soos Evergreens Bridgestone laas jaar. Daar in die wedstrijd, dat is een van de laagtepunte. Maar was daar nog wat jou al gesê het daar, man? Ek moet moed op, ek moet op die goed gevloeke relatie kantlijn en zo, is nog niet van mij nie. Laagtepunte, Real?
1: Ja, Nabil, een laagtepunt wat my altijd sal bijblij, ek het een dag een wedstrijd gedoen in die premier. Toen ik zeker mijn voeten net zo redelijk gevestigd als een aanspanningsgeester achter een SVD. En dan toetselen je moest naar mijn wedstrijden, want dat zien je kunnen doen. En ik had een wedstrijd die al mij daar gedaan was. Barbarians tegen Crusaders. Ik kon daar nog zo schusten. En ik heb het goed gelopen. Barbarians is voeren al die dingen. Zoals het allemaal weet, die span was maar voor als hij. Maar de ref was number one.
0: Ja.
1: En, maar toen ze een vleetje blaast, toen win Crusaders. En die mensen mee bestormen al die klompen goed. Maar ik zal het nooit vergeten. Ik heb van mij het gevoel, vandaag gaat ik hier een vleetje zeggen, nou bij deze kom zit ik om neer. Want ik denk, ik is op verkeerde plek. Ik behoort die niet. Maar ik zal het nooit vergeten. Dat de anti, nou, ze is vandaag tot een van mijn grootste fans bij Barbarians. En sy het na my terugkom, toe sê sy vir my, kom ek sê vir jou, my span het verloor. Maar het jy geskop, en ek het daar net so gekyk, want ek het dit verwag van die Barbarians support en nie. En ek het die antie so gekyk, maar so jy sê al weet, die mense moest maar in die emotionele toestand, en jy wil die goede nou hoor. En ek loop, kleedkamer in, en ek kom nou binnen in Swante, trek aan en al die klompe dingetjes, maar soos ek nou terugkom, eers by die huis, soos ek nou sit en dink, toe sitte, denk ek, aan die grootmoederse woorde wat sy vir my gesê het, het jy die bal moes geskop? Jy het moes die bal geskop, hulle moes die bal ook geskop. En dit was een laagtepunt in my skeidsrechter loopbaan, maar die volgende ochtend is ook opstaan, die weet moes ik alleen, moes maar met een zware moeder is die aand in Swante. Maar die ochtend is ook opstaan, toen ek die zoon sien opkom, toen sê ek, nee man, ek moes die geskop, en toe kom my woorde van die antie terug, en dit het my aangespeer, en ek blaas tot nog voor dag toe. En as ek haar vandag sien in Mosselbaai, geloof my, haar kom om jou, sê my, sê het altyd vir my iets, sê wat sê my omkoop of so nie, alles de lekkertje wat sê vir my gee,
0: prachtig.
1: Sê het altyd sê, my kind, hier sê jou lekkertje, en so aan te, maar dit was die laagste punt in my rugbyloopbaan.
0: Ja, nee, dis interessant, nee, Ralf. Ons gaat sommer vinnig, een hoogtepunt, as ek vir jou nou kan sê dat, ek het een wedstrijd gehanteer al Worcester Valleys tegen Young Hamiltons in Worcester, baie groot. Ek was betrokken by dit. Ek en jy praat baie een groot wedstrijd toe jy in die SWD skeidsrechter kring nou opkom. Ons praat baie oor die wedstrijd wat jy gehanteer het tussen Barbarians en Groot Brak. Geweldige groot derby geweest. Ek geloof dat hy moet een hoogtepunt. Kan jy vir ons, hoe was jou gevoel dier die wedstrijd? Of jy het op die spot op die toneel gekom en jy die wedstrijd gaan behartig en dis die Real duisende toeskouwers daar in die brak.
1: Kom ek sê op met jou, ek toes ek die aanstelling sien, ek denk dat die woensdag of die donderdag uitgekom. Toe vraag ek, wat maak die mense met my? Jy verstaan die gevoel wat ek en ek het myself in die hoekie gesit, ek is nie goed genoeg in so aan te nie. En ek denk as die donderdag, soos ek aankom na die vrijdag toe, maar soos ek dier my kop gaan, meneer Jan Corrigeet het die aanstelling gedoen, ja, sê ek vir myself, maar hy denk, ek is goed genoeg vir die game. Ek begin dit by my aanspeel, my kop afspeel. En so wat ek myself uit die negatieve houding wat ek gehad het, en die positief gewoon skip en zwaante. En met die aanvang van die wedstrijd, ek denk, meneer Eby Steenberg, ja, hy was ons een maag van die dag, ek, Warren Lau, en Mark Katzen, as ek nog, ons drie, die hy daar die wedstrijd gehanteer. En, toen ons daar bij Piek en Piek kom, toen die derde Spanse skeidsrechter, toen begin grom sy maag al van sene wees, nou moet jy klaar, nou denk, hoe moet ek voel? Maar, Ik weet niet, maar ik heb altijd iets toe om mezelf af te koelen. Ik heb te laten bij die veld gaan afleiden. En ik was onmiddellijk weg van die zin. Ik wil die mensen zien, ik wil die spannen zien, niks zien. En ik heb een zeder gekregen, aan mijn voeten in die water gaan zitten. Je gaat me niet geloven. Er was niemand op een restaurant. Ja. En als we zitten toe, en ik zei van mezelf, ik zie, omdat ik zie rechten over die job. Ik zeg van mezelf. En dan gaan zachtjes stil. En ik geef die vader, je gaat nu voor bij je mensen bevormen. Laat ik accuraat als mondelijk wees. Mm. En laat ik in een hoek, mezelf in een hoek, zelf bejammer krijg die besluit wat ik maak, wat ik douw die zelf in mijn mind. En zwante. En ik is weer terug. En je gaat me niet geloven, ik is hey, daar zo. Ik zie niet een mens lopen in die straat aan. Allemaal is daar. En zoals ik bij die veld noem. En zoals ik naar die veld weer kom, rij ik met mijn motor nu en zwante. Vang ik gevoel mee weer. Als nou... En oké, okay, ik is in een zwante. En ik zal het nooit vergeten om Ebi Steenberg komt naar mij toe. En ik vraag niet van mijn machine is joh. En ik zeg maar, Ebi, ik was nog nooit gereed voor een game zoals die game.
0: Ja, en
1: al wat hij van mij gezegd, dat is wat hij wil horen. En ik is in, ik heb mijn regen gekregen, die loting gedaan en ik kan beginnen. En die rest is history. En ik ga me niet geloven, daar aan. Toen zei mijn Ebi Steenberg van mij, kom ik zeggen voor jou wat. En ik denk, jij kan ook om Ebi Steenberg naar binnen. Hij zei dan binnen jou gezegd. Hij zei, mijn kind, jij kan blaas. Jij hebt goed gedaan. Moet niet worry wat iemand zegt. Jij hebt goed gedaan.
0: Yes. Ja, Ralf, ons wil hier terug gaan gauw hier naar Club Rugby toe. Een groot wedstrijd in die premier, Superliga A, morgen. Op Oudtshoorn. Natuurlijk tussen Britsen en Barbarians. Hulle speel voor die semifinal. Iemand nodig een punt of twee. Of iemand nodig een win voor het thuis. Ja. Britsen, ik speel hier die lied voor julle. Speciaal vanavond. Julle eie lied.
2: Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho!

0: Ja, nee, Britsen, die song is jylle eie eniekie van morgen. Jylle sê eindelijk dit vir Barbarians. Ons sal later kyk vinnig om Barbarians' song ook vir vinnig in te druk. Ja, luisteraars, kom ons gaan gewoon vinnig na morgense skeidsrechters toe. Wat sal dienst doen op jylle velde? Vinnig in die Superliga A is het Heidelberg wat in stand komt tegen Evergreens. Niemand als meneer Real Vanis, Luatland Jacobs, wat daar gaan dienst doen op Heidelberg nie. Dan is het die grote Britsen tegen Barbarians. Ach, ons het ervaring moore. Is nie dat ons nie onervaren is nie, maar ons roep die extra ervaring. Meneer Jason Zafta en Pat Meyer wat daar gaan dienst doen. Progress en Silver Stars, dis die ander groot. Ek dink Rosemore is leeg morgen. Meneer Gers en Klaassen gaat vir ons die vlijkje hanteer daar en Pierre Arendse groot brak tegen Crusaders.
1: Die nimmelike.
0: Groot brak, sien die Korea guy morgen daar op groot brak. Dis ek myself, Nabil Damons, wat gaat dienst doen met meneer Mario Valentine en Eugene Karelse. Vandaag gaan ons kyk aan die Challenger Cup. Blanco versus die All Blacks is Boesles Kaap wat gaat dienst doen. Eagle Stars ten Riversdal Dorp. Luando Corso gaan dienst doen. George en Oudswering is ook een tawe eniekie die ervaren. Dylan Pocanus gaat vir ons dienst doen. Harlequins en Jaguars. Jay McDoolin. Die eerste liga gaan ons vandag deur. Uniondale ten Collegians, Jay Arnoldus gaan dienst doen. Albertinia ten Riversdal, Mario May en Happy Hearts ten Nesna, jou plaatjes. Real die Challenger Cup, daar waar Blanco hulle speel, dis baie taf morgen. Ek dink twee spanne kan het maak en twee spanne kan uitval. Dis taf morgen. As Eagle Stars, Riversdal, Blues klop daar, dan sluit hulle die deur vir Blanco. As Harlequins vir Jaguars klop, dan sluit hulle die deur vir Jaguars en vir Blanco. Maar as Riversdal Blues en Jaguars nou die vir hulle opponente gaan klop op hulle thuisvelde, dan kan Jaguars en Blanco binnen in die premier volgende jaar weer speel. Maar as Eagle Stars en Harlequins morgen wen, dan is die deure gesluit vir die ander spanne. En dan gaan ons met trane moet sien hoe dat Blanco volgende jaar in die presidentliga of in die superliga B moet dan speel. Luisteraars,

0: Atelier in de Arne Joachim.
1: Ja, ja, luister, ons verstaan, of ik verstaan en die luisteraars verstaan, zoals ik al gezegd heb, waar je ligt, dat jij daar in Kaapstad, broeder. Hoe gaan het daar? Je hebt vanochtend vroeg gevlieg, ik heb jou gezien, toen je jouw vlug vat. Zeg voor mij, hoe gaat het in die Kaap? Hoe is die atmosfeer in die Kaap, broeder?
0: Luisteraars, meneer dames, goeienavond. Ja, hier vanaf het DNA Waterfront in die Kaapstad. Een prachtige atmosfeer. Prachtig, op uw stadium die weer wat samenspeel. Let wel, die weer kan morgen niet samenspelen. Voorspel rennen vanaf mijn ogen 8 uur tot en met 3 uur morgenmiddag. Net zo voor je afskop van die wedstrijd tussen die All Blacks.

0: Moore kan hanteer nie. Ek het ook aan kyk na die track record van Suid-Afrika onder Angus Gardner. Angus Gardner is 'n goeie referee vir Suid-Afrika. Die recordboeken sê dat 3-10-1 as het vir Suid-Afrika waar Angus Gardner blaas. So, Suid-Afrikaners weet natuurlik hoe om het te hanteer wanneer Angus Gardner blaas versus wanneer Mika gaan blaas. So, die Amerikaners op die stadium sien dit as a blessings in disguise, maar ons sal natuurlijk morgen om 6:30 weet of dit wel a blessings in disguise was vir ons Springbokke.
1: Ja, Liste, broeder, ek wil vir jou eindelijk vanavond sê, baie dankie vir jou terugvoering daar uit die Kaap uit. Ek en jy praat natuurlijk later en morgen voor die wedstrijd. Enige laaste woorde van jou kant af, soos jy's nou daar in die Kaap, nee. Morgen ons klap rugby, hier's ook 'n baie groot wedstrijd natuurlijk. Progress en Silver Stars, die derby op Rosemore Sportveld, en dan ook Barbarians wat te stand kom daar op Oudtshoorn teen Bridgeton Rugby Football Club. Enigste laaste woorde vir die luisteraars en om hulle te motiveer om hulle spanne morgen te gaan ondersteun.
0: Ja, luisteraars, soos ek elke vrijdag aan sê, gaan uit en so ondersteun jou span daar aan die kant van waar jy ook jou gaan rebel kyk. Ja, natuurlijk die derby van die jaar vir morgen plaas in Silver Stars en Progress. Ja, die laaste liga wedstrijd, natuurlijk na morgen daar nie meer rugby vir Silver Stars en ook vir Progress nie. Maar die span van Brixton Brixton en Evergreens
1: Barbarians
0: hulle gaan natuurlijk nog promoveer na die semifinale toe en natuurlijk ook goed dag in die vier. So wel gedaan aan die vier spanne wat gepromoveer word aan die semifinale. Maar luisteraars van die Rosemore area, gaan maar uit en geniet plaaslike daarby rugby op sy beste. Ek het voelig gepraat met die kaptein met die aflaster van Silver Stars en hy het genoem dat sy span is slag gereed op vanmorgen sy wedstrijd op Rosemore, en hy gaan al sy big guns, so called big guns release,
1: yes,
0: om morgen, want natuurlijk daar is ook 2-3 big guns van hom wat morgen gaan hulle laaste wedstrijd speel van hulle toekomst, so hy gaan morgen al release, so dit beloof om natuurlijk een fantastische dag te wees van rugby op die Rosemore Stadium in George.
1: Ja, baie dankie luisteraars, baie dankie Jelliste, dat julle in ons geluister het aan meneer Jelliste Malando daar uit die waterfront in Kaapstad uit. Baie dankie Jelliste, geniet jou aand verder broeder, tot ons ja, later weer gesels.
0: Dankie my dames, ja, en van myself, hier is van die BNI waterfront in Kaapstad, sal ek sê, tot ziens, mooi dag, en ons praat weer volgende week en vrijdag.
1: Baie dankie luisteraar, dit was nou Jelliste Malando, my medesport aanbieder, saam met my hier op Eden FM, jou stem in die paradijs op 'n vrijdag aan by die Ultimate Sports. So, Progress, Ralph, Progress Silver Stars, beloop ook 'n grootte te wees, morgen broeder.
2: Nee, kom ek sê vir jou Nabil, ek was bevoorig, ek weet nou nie jy nie, ek het hom al geblaas al en dis a riller. En van die manne wat morgen gaan dienst doen, wil ek net sê, manne, gaan uit en gee net jou beste en jy blaas net dit wat jy sien. En dis dit. En hanteer dit nog, net soos nog een wedstrijd. En, maar dit behoort een riller te wees. Dit gaan stamvol wees. Ek geloof so, want dis een derby. Al twee spanners van Rosemore. En ek geloof my, hulle gaat niks terughou nie. Vanaf die seespan. Ons vat al die moes die seespan, moes ach, is walk in the park gewoonlik. Maar gaan kyk morgen, as jy kans het, as jy is van Rosemore, dit is iets anders om te sien en te beleef.
1: Rel van my huis, my twee seuns, my oudste seuntjie is a Progress supporter, en sy jonger boeta is a Silver Star supporter. Die twee manne die week in my huis, ja, hulle kyk jy sy aan mekaar.
2: Ek het goed geloof, want ja, ek ook denk, maar dit die beste van sy span. Ek het jou sientje wat Progress support hulle paar keer gewoon moet, en dat ek geblaas, moet niet een fout maken, ik ken zijn reel, zo klein is wat hij is.
1: Ik ken reels, ja.
2: En zo aan het, en, want als ik haar altijd ga blazen, misschien voor progress, hij zal mij altijd komen vragen. En geloof me, hij weet waarvan hij praat, benoem je aan de mijne. Maar wil in je schoenen zien, moet ik gaan kiezen, laat het maar gaan. En als ik hem klaar, mag je beste span winnen en dat hij maar weer vrede maakt naar dit.
1: Ja, zoals ik al zei, die eerste van mij, pastor Piet Lottering blaas alle schoenen span. En pastor moet voor mij komen zeggen, Nabil, hé jongens, hoe praat je zien? Hij vraagt voor mij eens, hij leert strafskoppen. Moet je niet klaar terugreden, hé? Denk je, joh, mijn ziens. Maar ja, progress supporters, hier is voor jullie een lied. Jullie zijn maar zo van Silverstars.

Ons het met hartseer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kammies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpijlhof, Oudtshoorn. Op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Bridgeton en die begrafnis is op saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpijlhof en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Ja, dat zal morgen bepalen wie is vice baas daar in Roosmoor. Dat is eerst die score als 1-0, zullen we straks overwonnen. Gewinnen de eerste ronde, ons kijken maar naar morgen. Tussen die twee spannen, die twee clubs. Maar Real, veel laatste woorden vanavond aan die luisteraars daar buiten?
1: Aan alle luisteraars daar buiten, baie dankie voor die geleentheid. Baie dankie voor jullie ingeskakel is om te geluisteren naar mijn storytje. Baie dankie daarvoor. En dan wil ik ook zelf voor jou zijn, Nabil. Baie dankie voor die geleentheid en Alistair in zijn aanwezigheid. En ik hoop dat het de laatste keer wat ik hier ga wezen. Ik zie dat de volgende keer. En allemaal buiten, goeie nachtjes en geniet rugby. En alsjeblieft, al gebeur wat morgen of maak je zaak wat ze verjaalt, laat de rugby zeer vier.
0: Baie dankie. Ja, luisteraars, ons groet dan. Tot volgende vrijdag aan. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde hier. Groeten dan vanavond vanaf Nabil Damons. Hier bij Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Baie dankie.